het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd, is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

als alles behalve mijn angst went. Ik even niet snap hoe het leeft.

0: But you're just a boy.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige spijkerbroeken.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige korte broeken.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige t-shirts.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige overhemden.
1: 50.

0: Atención!
1: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: Goedemorgen, dit is de Oogochtendshow. Mijn naam is Saskia de Vries en naast mij zit... niet Rick van der Velden, want Die is ziek van harte beterschappen. Ja. Maar Jan Kooistra vervangt hem en die heeft voor jou de onderwerpen van het Oogradio Nieuws.
2: Ja, allereerst dakloze opvang naar de Boteringenstraat, verhuizen naar een woonwijk of kiezen voor een echte oplossing. Slachtoffers april-meistaking herdacht in Appelbergen. En de Partij van de Dieren over binnenkatten tijdens het broedseizoen.
1: Dat allemaal in het nieuws van 7:30. Gaan we even naar de verkeersinformatie. En daarvoor pak ik even mijn kaartje van Groningen Bereikbaar erbij. En ik kan je melden dat het nog niet echt heel druk is natuurlijk op de weg. Het is, heel veel mensen hebben een wat langere vakantie bedacht na de meivakantie. En dat betekent dat je overal lekker kunt doorrijden. Gaan we nog eventjes kijken naar de situatie van het spoor. In de noordelijke provincies gaat alles lekker door. Zit je onder de lijn, nou ja, vanaf Lelystad ongeveer, laten we zeggen, de lijn naar Amsterdam, Apeldoorn zo'n beetje. Daaronder begint een hoop gedonder vanwege werkzaamheden en seinstoringen. Mocht je dus gaan met de NS verderop in het land, plan dan vooral even in je reisapp. Doe dat sowieso, ook als je met het OV gaat. Want er kan maar eens wat tussenkomen. Verder is het zo, even kijken hoor, dat wij zometeen gaan beginnen met de uitzending. Ik heb intussen wat problemen met de techniek. Dat is helemaal geen probleem natuurlijk, want dat lost zich allemaal wel weer op. Waar gaan we het zo over hebben, Jan?
2: Onder andere problemen met Extinction Rebellion. In die zin, zij vinden dat namelijk bepaalde banken problemen creëren. Die doen nog te veel aan fossiele dingen, et cetera. En daarover waren ze aan het protesteren vorige week vrijdag.
1: Oké, wil je weten hoe het zit? Blijf dan vooral luisteren. Wij gaan eerst eens even wat muziek in de eten gooien. Misschien vind je dit ook leuk. Dit is van de Rolling Stones, Mixed Emotions. Goedemorgen Groningen.

0: Ja, dit was echt een gouden ouwe uit 1989. We worden oud, Jan. Jongen, jongen.
1: Goh, krijgen we dat weer.
0: Rolling Stones, krijgen we dat weer? Nee, we krijgen nu...
2: Het nieuws uit Groningen.
0: De Groningse afdeling van Extinction Rebellion heeft vrijdag actie gevoerd bij het kantoor van ABN AMRO aan de Grote Markt.
1: Ja, de klimaatactivisten hoopten dat de klanten van de bank gaan overstappen naar een andere bank, omdat XR, oftewel Extinction Rebellion, vindt dat de bank te weinig doet qua beleggen in duurzaamheid. ABN heeft op haar site de mond vol van het reduceren van koolstofintensiteit, maar stopt nog 79% van haar energiekredieten in fossiel, al dus Extinction Rebellion. En het lukt Extinction Rebellion overigens om enkele klanten van de bank te laten overstappen. Je hoort eerst Mieke van Extinction Rebellion.
3: Ja, wij staan hier om mensen informatie te geven over groene banken. En groene banken zijn banken die eigenlijk duurzame keuzes maken in hun beleid en hun activiteiten. En die zorgen dat ze letten op ecologie, op voorkomen van kinderarbeid, op voorkomen van investeringen in wapenindustrie.
1: Ja, je hoorde Mieke. Extinction Rebellion baseert zich op de eerlijke geldwijzer. En door middel van deze voorlichting hoopt Extinction Rebellion dat mensen overstappen naar een groenere bank. Je hoort erover Stefan van Extinction Rebellion.
4: We hebben ons gebaseerd op de eerlijke geldwijzer. Dat is een onafhankelijk onderzoek van de 8 grootste banken van Nederland geweest. Dat doen ze regelmatig. En ABN scoort een onvoldoende, net zoals de ING en de Rabobank. En dus als je geld daar staat bij die banken, dan help je mee aan het verwoesten van onze aarde.
1: Ja, mensen werden aangesproken, of je hoorde Stefan, en mensen werden dus aangesproken en kregen die informatie. En we spraken 2 personen en vroegen naar hun reactie.
5: U bent net aangesproken, waar ging dat over?
6: Dat ging over duurzaam bankieren. Dus het kiezen van een bank die duurzaamheid in, zeg maar, in zijn pakket heeft zitten.
5: En u zat bij een goede bank, bij een slechte bank?
6: Nee. Ergens halverwege het lijstje. Dus niet slecht en niet goed, maar het kan een stuk beter.
5: Okay. Ja. En bent u overtuigd dan nu om over te stappen? Of,
6: Ik ga er zeker wat huiswerk doen om te kijken hoe inderdaad, ja, wat voor verschil het maakt en hoe makkelijk het is.
5: Okay.
6: Ja.
5: Bent u overtuigd?
7: Nee.
5: Nee?
7: Wat dan? Nee, nog niet. Ik moet eerst even doorlezen.
1: Ja, je hoorde dus enkele personen in een bijdrage van Jesse Wijn.
0: Wat knap dat ze dus mensen hebben kunnen overhalen om over te stappen. Dat verbaast me eigenlijk.
1: Beetje wel, aan de andere kant denk ik dat mensen er ook al wel zelf mee bezig zijn.
0: Ja, maar toch, het lijkt mij nogal gedoe om van een bank over te stappen. Ik bedoel, daar heb je toch vaak alles lopen. Je salaris komt er binnen, je uitkering, je belasting.
1: Ik heb het een keer moeten doen, het viel best mee. Eigenlijk.
0: Viel het best mee?
1: Ja.
0: Oké. Okay,
1: maar goed, het is wel een keuze. Je moet er wel even wat werk voor doen, ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, je moet er dus gewoon mee beginnen. Dat vindt Pink ook. Gewoon met een feestje beginnen. Get the party started.

0: Ja, grappig. Pink.
1: Dat is maar een kort feestje.
0: Ja, maar wij zijn ook begonnen met een feestje. En dat heet de Oogochtendshow. En daarmee informeer je over van alles. En natuurlijk het weer. Leuk dat je luistert. Vandaag is er af en toe zon en vlak en af en toe een buitje. Het wordt 16 of 17 graden bij een matige of zwakke noordoosten tot noordenwind. Windkracht 2 tot 3. Komende nacht raakt het bewolkt en maakt vooral het zuiden van de provincie in de nanacht kans op regen. Minima rond 7 graden. Morgen, bevrijdingsdag, is er eerst veel bewolking en vooral in de zuidelijke delen van de provincie een bui. Later in de ochtend en tijdens de middag wordt of blijft het droog, maar is het fris bij 12 of 13 graden. Dus doe je jasje maar aan. De zon breekt dan af en toe even door bij een matige noordoostenwind, windkracht 4. In de loop van de week lopen de temperaturen weer op en is het vaak droog met vaker zon.
1: Als het maar droog blijft in de bevrijdingsfeestjes. Goed, we hebben wat nieuwsberichtjes van onze redacteur. De storing aan de klok van de A-kerk is verholpen. Dat meldt onze eigen website ook nieuws. Want de klok van de A-kerk die loopt dus weer goed. Afgelopen weekend is die storing verholpen nadat de wijzers eerder door reparaties opvallend ronddraaiden. De werkzaamheden zijn volgens planning afgerond, waardoor de klok inmiddels weer de juiste tijd aangeeft voor de inwoners en bezoekers. Ik word er allergisch van.
0: Ja, ik merk het, ja. Ja,
1: maar goed, dat is dus allemaal weer geregeld. En geen statiegeld terug op bekers op het Bevrijdingsfestival. Dat meldt Sikkom. Bezoekers van het Bevrijdingsfestival in Groningen krijgen dit jaar geen geld terug voor hergebruik of voor herbruikbare bekers. In plaats van statiegeld spreekt de organisatie van een milieutax. Volgens de directie zijn de kosten en logistiek te hoog, al zorgt de maatregel mogelijk voor discussie onder de festivalhangers. Dat denk ik ook wel, ja. En vrijspelen in de eerste rommelspeeltuin, dat meldt RTV Noord. Langs de rand van Hoogkerk is een zogeheten rommelspeeltuin geopend. In het initiatief van Tuinen in de Stad kunnen kinderen vrijspelen met oude materialen zoals autobanden en pallets. De speeltuin stimuleert creativiteit en zelfstandigheid. Begeleiders houden wel op afstand toezicht, zodat het veilig blijft en de kinderen vooral ongestoord de hele middag hun gang kunnen gaan. Nou, hoop dat dat een succes wordt.
0: Ja, dat hoop ik ook. Voor meer nieuws, check oogtv.nl en de Oognieuws-app. En dit nieuws werd bij elkaar gezocht door Bente. Waarvoor dank, Bente. Ja, we gaan lekker los met Living Four van Kensington. Op deze mooie morgen op 4 mei. Maak er wat van.

0: Kensington. En dat zet de klok op 24 minuten over 7. En het is maandag 4 mei en er zijn natuurlijk heel veel herdenkingen vanavond en vanmiddag. Maar er zijn ook andere dingen te doen in de stad. Jan?
1: Ja, we kunnen al vanaf 11 uur aan de gang, want dan zijn de persoonlijke verhalen tijdens open Joodse huizen en huizen van verzet te volgen. Dat is op diverse locaties in de stad en ommeland. Vertellers, bezoekers en bewoners delen verhalen in huizen waar Joden of verzetsmensen wonen en werkten voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Locaties en tijden vind je op synagogegroningen.nl.
0: Ja, en om 12 uur, het begint allemaal wat eerder vandaag, kun je naar het forum voor de documentaire Klantreis. Klantreis volgt nieuwkomers tijdens hun inburgering. Een observerende en soms wrangkomische spiegel op een systeem waar regels en bureaucratie botsen met de dagelijkse realiteit en de vastberadenheid van de mensen die ermee te maken krijgen. Om 12 uur in het forum de documentaire Klantreis.
1: Ja, dat zal wel heel bijzonder zijn, ja. Dan nog een film, ook in verband met de 4 mei. De Vrouwenmars. En die draait in de RKZ-bios om 8 uur vanavond. Want in de nacht van 11 april 1945 kregen 116 niet-Joodse vrouwen in kamp Westerbork het bevel te vertrekken. Bewaakt door meer dan 200 gewapende soldaten lopen ze 3 nachten via Assen en Groningen tot voorbij Grijpskerk. Uiteindelijk worden ze vrijgelaten. Het was de enige deportatiemars op Nederlandse bodem. Ja, dat is een heel bijzonder feit geweest. Dus als je die film wil zien, dan moet je vanavond naar de RKZ. Zet bias voor de Vrouwenmars om 8 uur.
0: Het zal wel even na achten zijn, hè, in verband met het...
1: Dat denk ik wel, ja. Die tijd zal dus even wat bijgesteld moeten worden. Maar ja. Ik neem aan dat ze dat dan inderdaad even doen nadat het 2 minuten stil is geweest.
0: Ja.
1: Ja, en als je nog meer uitgaanstips wil, raadpleeg dan even groningen.uitloper.nu of kijk naar 9 uur op de kabelkrant van Hoogtefeest en al die tips ook. Heb je nou zelf iets georganiseerd en wil je dat vermeld zien? Stuur het even, dan doen we dat. Stuur het dan naar ochtendshow@oogradio.nl.
0: Ja, en behalve dat er heel veel te doen is in de stad, wordt er ook veel muziek gemaakt. En dat hoor je in de...
2: Oogradio Stadsplaat.
0: Ja, en de band Ollehoven is een noordelijk rapcollectief bestaande met artiesten en producers uit Friesland, Drenthe en uiteraard Groningen. In hun track Meetlat hebben ze het over dat succes afhankelijk van welke meetlat je er zelf naast legt is. En dat je soms kunt vergeten te waarderen waar je staat in het proces en de zoektocht naar wat succes is voor jezelf. Het voelt als een kleine victory tap om tot dat soort bezinning te komen. En dus daarom voelt de track positief reflecterend. Je hoort het allemaal in de...
2: Oogradio Stadsplaat.

0: Ik kan me voorstellen dat je denkt van dit klinkt helemaal niet als een noordelijk rapcollectief. Dat klopt. Dit was Blanks met Mr. Sunshine. Ja, voor de fans van Ollehoven, het noordelijke rapcollectief. Over een uur zijn jullie aan de beurt. Nu is het tijd voor...
1: Het nieuws uit Groningen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Oh ja. Dit gaat helemaal niet goed. We doen het even over.
2: Ja, want,
0: het springt hier heen en weer. Van heb ik jou daar.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Nou, dat bedoelen we dus niet. Ja, dit is heel apart wat hier gebeurt.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Het plan is om de dakloze opvang van het Leger des Heils te verhuizen van de Spilsluizen naar de nieuwe Boteringenstraat. Daar lijkt politiek draagvlak voor, maar buurtbewoners maken zich zorgen over overlast en veiligheid. Ook op de huidige plek zijn er al incidenten. Tegelijk groeit het aantal daklozen, dus alleen verplaatsen lost het probleem niet echt op. In het stuk op onze site wordt gekeken naar een andere aanpak, zoals in San Antonio in de Verenigde Staten. Daar is het Heaven for Hope één grote plek gemaakt. Daar is met Heaven for Hope één grote plek gemaakt waar opvang, zorg en begeleiding

0: samenwerking en alles centraal organiseren, niet alleen in een nieuw gebouw. Gistermiddag was er een druk bezochte herdenking op Appelbergen voor 34 mensen die in mei 1943 door de Duitsers zijn geëxecuteerd. Het viel op dat er dit jaar veel jongeren waren. Waarom precies weet niemand, maar de betrokkenheid is groot. De executies kwamen voort uit een massale staking tegen arbeidseinsatz die hard werd neergeslagen. Tijdens herdenking waren er toespraken, gedichten en werden de namen van de slachtoffers voorgelezen. Ook werd stilgestaan bij het feit dat 15 slachtoffers nog steeds vermist zijn. Er wordt nog altijd gezocht, maar de kans dat ze gevonden worden wordt kleiner. Voor nabestaanden blijft dat pijnlijk. De herdenking benadrukte hoe belangrijk het is om vrijheid te blijven waarderen, zeker in deze onrustige tijden. Het idee is simpel: als we beter naar ons eigen gedrag kijken, kunnen we veel doen voor vogels en biodiversiteit. Een ecoloog zag laatst hoe een jonge merel bijna werd gepakt door een kat en waarschuwde: houd katten vooral binnen tijdens het broedseizoen. Jonge vogels zijn dan extra kwetsbaar. Katten maken in Nederland elk jaar miljoenen slachtoffers en dat aantal groeit doordat er steeds meer katten zijn. Toch zegt de Partij voor de Dieren: kijk breder dan alleen katten. Zorg ook voor een gezonde leefomgeving voor vogels, zonder gif en met genoeg groen. Ondertussen kun je als eigenaar wel helpen, bijvoorbeeld door je kat binnen te houden of je tuin minder aantrekkelijk te maken voor katten. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij ons. Hoe wij omgaan met dieren en natuur maakt echt verschil. En dan nog het weer. Vandaag is er af en toe zon en valt er een buitje. Het wordt 17 graden bij een matige of zwakke noordoosten tot noordenwind. En dan hebben we het over windkracht 3.
1: Dankjewel, Jan. Gaan we even naar de verkeerssituatie. Pak ik even het kaartje van Groningen bereikbaar erbij. En dan zie ik dat het nog steeds erg rustig is op de weg. Het is namelijk 4 mei en het is mijn vakantie geweest. Mensen zijn nog niet zo heel erg bezig met ik ga naar mijn werk en ik neem mee. Dan is het extra leuk dat je luistert naar Oog Radio, want wij nemen van alles voor je mee. Bijvoorbeeld allerlei nieuws uit Groningen. Jan, waar gaan we het zo over hebben?
0: We kunnen kiezen, maar het is allebei sport. Ja, sportoverzicht of zullen we het eerst eens even bij FC Groningen houden?
1: Laten we het eerst even met FC Groningen houden.
0: Nou, dan gaan we zo eens even kijken hoe Groningen het afgelopen weekend gespeeld heeft. Spoiler, niet goed. Nee, helaas.
1: Je bent voorbereid. Ik zou zeggen, ontspan even van tevoren met een lekker muziekje. Hard Like Mine van Sam Veld en Rosalyn. Hoor je hier bij de Oogochtendshow.
2: Dit is de Oogochtendshow. Oh!

0: Het nieuws uit Groningen.
1: Ja, daar gaan we het nu over hebben. Ik pak het er eventjes bij.
2: Het wordt even een dompertje voor sommige mensen.
1: Nou, FC Groningen heeft een flinke tik opgelopen in de jacht op play-offs voor Europees voetbal.
2: Ja, want ze waren in de eigen Euroborg met 3-2... toch een maatje te klein voor de laagvlieger Excelsior, die wonnen. De Euroborg kreeg al na 2 minuten spelen het eerste doelpunt gepresenteerd. De bezoekers uit Rotterdam leken wakker geschud door die vroege tegentreffer en kregen in de beginfase meerdere kansen om te scoren, om de score al snel gelijk te trekken. Maar ja, met dank aan doelman Etienne Fazen en verdediger Marco Rente, die beide zeer attent optraden bij mogelijkheden voor Excelsior, bleef de Groninger voorsprong stand houden. Toch kwam Excelsior tot 2 keer toe gelijk. En in de jacht naar de 3e voorsprong kreeg Groningen het deksel op de neus. En wat zegt Dick Lukien als reactie op die wedstrijd?
3: Nou, we verdiend hebben verloren. En weet je, we hadden hier ons allemaal heel veel meer van voorgesteld. En als je richting play-off wilt, dan moet je je A-game spelen. Ja, dat was vanavond bij ons niet aan de orde.
4: Hebben we misschien met z'n allen Excelsior ook een beetje onderschat?
3: Ja, ik weet niet hoe jij ernaar hebt gekeken, maar ik heb Excelsior absoluut niet onderschat. Het zou gek zijn, een ploeg die vorige week 5-0 wint, om die te onderschatten. Ik vind sowieso dat je dat nooit moet doen. Dus wij hebben dat niet gedaan.
4: Kijk dan naar de ranglijst en dan zie ik, ja, zij vechten eigenlijk om lijstbehoud.
3: Ja, dat snap ik. Maar Telstar vecht ook tegen lijstbehoud en die hebben 2 keer gewonnen van PSV. Dus het is een competitie waarin heel veel ploegen van heel veel ploegen kunnen winnen. En dat is vanavond weer gebleken.
4: Waar lag het vandaag aan bij jouw ploeg?
3: Nou ja, aan de bal vind ik heel veel onnodige fouten gemaakt. Heel veel balverlies geleden. En dan speel je ook wel een beetje Excelsior in de kaart. Die konden goed omschakelen. Met name in hun rechterblok. Met Sanchez Fernandez waren ze daar heel dreigend. Dus dat hebben ze goed gedaan. Maar ik denk dat wij daar gewoon dingen veel beter kunnen doen. Dus ja, dat met name. Heel slordig in het balbezitverhaal. En ik vond het ook net niet scherp genoeg in het spel zonder bal. Waardoor we eigenlijk iedere keer hun iets te veel tijd en ruimte gaven.
4: Ja, een sleutelwoord slordig. Maar ook eentje die we al wel eerder hebben gehoord dit seizoen. Hoe ga je daarmee om? Wat doe je daaraan?
3: Ik probeer dat weer weg te steken. En volgende week daar weer trainingsvormen op te bedenken. Omdat ik denk dat we dat beter kunnen dan vanavond. En dat is ook al gebleken, gelukkig. Dus ja, het voetbal is heel simpel. Je hoopt dat je op het moment dat wij ons ding doen. Dat hebben we niet gedaan. En dan gaan we morgen kijken wat de concurrentie gaat doen. En moeten wij weer door. En we hebben nog 2 wedstrijden om daar punten te halen. En dat zijn we vast van plan.
4: Is Groningen dan nu eventjes uit vorm? Kan je dan zo bestempelen?
3: Ja, vorm zegt maar niet zoveel. Vorm is de volgende bal in de kruising. Dus we hebben nu niet goed genoeg gespeeld. Dat is duidelijk. En dan gaan we en dan moeten we weer door.
4: Dankjewel.
2: Ja, je hoorde Dick Lukien. Het was een vervelende nederlaag, ook voor Tika de Jonge. Aan hem de vraag, waar moeten we beginnen?
5: Nou, dat het niet zo'n beste wedstrijd van onze kant was, denk ik. En dat je dan uiteindelijk met 2-2 voor de winst gaat. En uiteindelijk met 0 punten van het veld loopt, denk ik.
4: Hoe komt dat, dat het niet goed was vandaag?
5: Nou, ik denk dat we aan de bal, dat het tempo te laag is in de eerste helft. Waardoor je weinig tot kansen komt en zij graven zich nu een beetje in. En dan moet je het gewoon sneller losspelen. En ja, ik denk dat we dat op een veel te laag tempo deden, waardoor we er gewoon niet doorheen kwamen en weinig tot kansen kwamen. En uiteindelijk geef je ook, ja, door slordigheden te veel weg in de counter of vanuit een aanvallende corner. Ja, en in de tweede helft hetzelfde verhaal, denk ik. Te weinig tot kansen en uit een aanvallende corner krijg je de goal tegen. Dus dat mag niet gebeuren.
4: Realiseer je dat dan te laat? Dat het tempo hoger moet? Dat je misschien over een andere boeg moet gooien?
5: Nou, ik denk dat we dat wel proberen, maar uiteindelijk gewoon niet de oplossing wisten te vinden vandaag. Ja, en dan zie je dat het al een lastig verhaal wordt.
4: Ging het ook misschien een beetje in jullie hoofd spelen?
5: Nou, dat weet ik niet. Uiteindelijk staat het 2-2. Ga je echt wel voor de winst en wilde er ook echt wel voor gaan. En kwamen ook echt wel vooruit en in de 16 met een aantal keer met een voorzet. Maar ja, uiteindelijk was het net niet. En dan uiteindelijk krijg je hem tegen.
4: Hoe hard is deze dreun voor jullie?
5: Hard in de zin van dat je gewoon hard voor elkaar moet zijn en dat het geen goede wedstrijd was. Maar uiteindelijk moet je ook gewoon weer verder en er zijn nog 2 wedstrijden. En ja, loop je gewoon nog, is er gewoon nog kans op de play-offs. Dus uiteindelijk moeten we ook gewoon maandag, dinsdag weer verder. Ja, dan nog 2 weken volle bak erop om uiteindelijk nog die play-offs te halen.
2: Je hoorde Tika de Jonge. Ook Marco Rente weet niet hoe hij dit moet verklaren.
6: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat we heel slordig zijn geweest vandaag. Dus dat we het onszelf heel moeilijk hebben gemaakt. We komen 2 keer op voorsprong en daarna zakt het eigenlijk elke keer weer weg. En maken wij Excelsior zelf sterk door onze balbezit gewoon niet goed uit te voeren.
4: Onherkenbaar eigenlijk voor FC Groningen in thuiswedstrijden.
6: Ja, maakt niet heel veel uit of het thuis of uit is. Ik denk, ja, zoals je zegt, natuurlijk zijn we thuis normaal gesproken heel sterk. Maar het mag ons, ja, zo'n prestatie zou ook normaal gesproken niet in een uitwedstrijd gebeuren.
4: Hoe kan het dan dat dan toch gebeurt?
6: Ja, dat is een goede vraag. Als we daar een echte verklaring voor hadden, dan hadden wij het denk ik in de rust veranderd. Maar we hebben ook geprobeerd dingen te veranderen, maar het is ons niet gelukt om die slordigheden eruit te krijgen.
4: Is het misschien de druk om die play-offs te halen die ook mee heeft gespeeld? Of denk je niet?
6: Ja, dat is mij een beetje te makkelijk om dat zo te zeggen. Maar ja, ik denk dat iedereen vandaag daar zelf over moet nadenken. Hoe die vandaag gepresteerd heeft. En nu hebben wij nog 2 wedstrijden te gaan. Die moeten wij volle bak aangaan. En in beste geval 6 punten uithalen. En ja, die blik gaat naar voren.
2: Je hoorde Marco Rente in een bijdrage van Joey Keizer van Oog Sport.
1: Ja, er is wel gestreden, begrijp ik, maar ja.
2: Nee, helaas niet gelukt. Ja, ik vind het jammer, want ze zijn nu net op de rand van de play-offs. Ze staan op plek 10, dus ze moeten inderdaad nog weer eentje omhoog.
1: Ze maken het spannend.
2: Ja, dat is helaas een beetje vervelend voor de meeste mensen.
1: Open Light van Taylor Swift.

0: Word wakker met de Oogochtendshow.
1: Nou, dat zijn wij al, dus ja, dat moet kunnen. Honderden bezoekers wordt er gemeld bij open Joodse huizen in Groningen. Dat staat op onze eigen website. Ja, want gisteren kon je daar ook al op bezoek. En in de binnenstad hebben ze dus gisteren met zo'n 360 mensen deelgenomen aan het programma Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet. Bezoekers luisteren op historische locaties naar persoonlijke verhalen van Joodse inwoners en verzetsmensen uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens de organisatie maakt juist de combinatie van plek en verhaal de geschiedenis tastbaar. Onder meer het verhaal van verzetsvrouw en geneeskundestudent Anda Kerkhoven werd verteld, net als dat van verzetsman Wiemer Emmelkamp. En ook waren er internationale bezoekers, waaronder Duitse toeristen die de verhalen bijwoonden. De organisatie benadrukt dat veel verhalen pas decennia later naar buiten komen, omdat mensen na de oorlog vooral vooruit wilden kijken. Vandaag staat Nederland stil bij de Nationale Dodenherdenking en is er opnieuw een interessant programma met deels andere verhalen en locaties. Het programma begint om 11 uur. Aanmelden is niet nodig en aansluiten kan op elk willekeurig moment.
2: Ja, en dan Noorderzon schrapt groot muziekpodium. Dat is te lezen in het Dagblad van het Noorden. Het Groningse zomerfestival Noorderzon gaat flink veranderen. Door financiële problemen verdwijnt het grote gratis muziekpodium Apollo uit het Noorderplantsoen. Volgens directeur Rutger Gernand is dat een moeilijke beslissing, maar noodzakelijk door dalende inkomsten en stijgende kosten. Een probleem waar meer festivals mee kampen. Het festival blijft wel gratis toegankelijk. In plaats van één centraal podium komt er meer verspreid programma in het park, met onder meer locatietheater, muziek tussen het publiek en extra aandacht voor beeldende kunst. Ook krijgen jonge makers de kans om nieuw werk te tonen in de buitenlucht. Daarnaast komt er een nieuw nachtprogramma. Dat wordt georganiseerd in samenwerking met Simplon. Ook de samenwerking met Spot Groningen wordt opnieuw opgepakt. Dus ja, het wordt niet allemaal minder. Het wordt misschien wel een beetje meer van alles.
1: Een beetje anders.
2: Ja, precies. Voor meer nieuws, check oogtv.nl en de Ogen Nieuws app. En dit nieuws was opgezocht door Bente. Waarvoor hartelijk dank, Bente. Ja. Ja. Soms wil je alleen maar oogradio aan. Only wanna be with you. Van Hootie en de Blowfish.

0: bij elkaar willen zijn. Het is 7 minuten voor 8 en het is maandag 4 mei... en daarmee is het de Internationale Dag van de Brandweer.
1: Dan gaan we als de brandweer. Op deze dag worden namelijk de brandweermannen en vrouwen geëerd... die elke dag hun leven wagen om levens van anderen, gebouwen en spullen te redden. Ook wordt er stilgestaan bij degenen die tijdens hun werkzaamheden om zijn gekomen. Aanleiding voor het instellen van deze dag was een tragisch ongeluk... op 2 december 1998 in Australië... waarbij 5 brandweerlui om het leven kwamen tijdens het blussen van een bosbrand.
0: Het symbool van de Internationale Dag van de Brandweer is een blauw-rood lint... dat door brandweerlieden en sympathisanten op deze dag wordt gedragen. Rood staat voor vuur, blauw voor water. 4 mei is de naamdag van Sint Florian. En dat was de beschermheilige van onder andere de brandblussers.
1: Aha.
0: Nou, weer wat geleerd op deze dag. Ik bedoel, voor Nederlanders is dit natuurlijk de dag van de herdenking. Maar internationaal is het voor de brandweer.
1: Ja, en helaas vallen daar ook mensen te herdenken.
0: Helaas wel, ja. Soms trek je alles uit de kast om te komen waar je wilt. En sommige jongen willen heel graag beroemd worden. Daar was vroeger een hele televisieserie over.
1: Ah, ja.
0: En daar hoorde dit nummer bij. Fame van Irene Cara.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
2: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
3: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8:00 worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
5: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
4: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
6: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
4: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash, ook op zondag open.
8: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4:00 besteld, morgen in huis.
9: Attention!
10: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.

0: de Oogochtendshow. En, ik ben het eventjes van me apropos door deze geweldige technische vooruitgang in de studio. Zometeen om 8:30 hebben we het nieuws. En Jan heeft daar de onderwerpen van voor jou.
1: Ja, dat klopt helemaal. Dakloze opvang naar Boteringenstraat. Verhuizen naar een woonwijk of kiezen voor een echte oplossing. Slachtoffers van de april-meistaking herdacht in Appelbergen. En de Partij voor de Dieren over de binnenkatten tijdens het broedseizoen.
0: Dat allemaal in het nieuws van 8:30. Gaan we nog even naar de verkeersinformatie. Ja, je hoorde het net al in het nieuws als het gaat over de trein. Er is een storing tussen Den Haag en Utrecht. Maar in de drie noordelijke provincies gaat alles op het spoor gewoon lekker door. Dus moet je verder het land in, ook tussen Amsterdam en Amersfoort en Arnhem. Op die lijn zit er ook van alles vast rondom Nijmegen, bij Venlo. Dus allemaal.
2: Je moet gewoon niet beneden Zwolle komen.
0: Nee, precies. Ja, dat is een beetje de boodschap. En hoewel tussen Zwolle en Apeldoorn gaat het nog ook wel helemaal prima, hoor. Maar er is wat gedoe. Dus moet je met het spoor en je moet verder het land in. Plan dan vooral je reis in de reisapp. En dat geldt natuurlijk ook voor de bus. Blijf je in de buurt en ga je met de auto, dan kan ik je melden dat je lekker door kunt broezen. Want de wegen zijn schoon en leeg. In het centrum is het verkeer een beetje op gang gekomen, maar dat mag verder geen naam hebben qua opstoppingen. En wat ik zei, als je met het OV gaat, plan je reis in de reisapp. Als je op de fiets gaat, moet je volgens mij, je blijft de hele dag weg, stoppen een regenjas.
2: Ja, dat klinkt wel zo, ja.
0: In je tas. Maar daarover later in de uitzending meer, want we gaan natuurlijk straks het weerbericht krijgen. Maar we gaan nog veel meer krijgen. Wat komt er? We hebben bezoekers in de studio zo meteen, Jan.
1: Ja, dat klopt. We krijgen zo even een verhaal over onder andere een activiteit in het buurtcentrum De Plutozaal. En ik moet eerlijk zeggen, die kende ik nog niet. Maar als je denkt, Plutozaal, waar heeft hij die naam te danken? Nou, die zit aan de Plutolaan in Paddepoel. Hier zijn Joey Tamminga en Jeannette Postema voor aanwezig. Nou, en wat er dan precies te doen is, hoe het tot stand komt, et cetera. Alles wat je wil weten, gaan zij kunnen vertellen.
0: Dat is helemaal leuk. Nu zal ik eens even een nummer instarten. En dat is het nummer Crazy van Seal. Goedemorgen, Groninger.

0: versie van Seal was dit. En het is tijd voor...
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Op 7 mei is er een talentenfeest in buurtcentrum De Plutozaal in Paddepoel.
2: Ja, initiatiefnemer van dit feest is Joey Tamminga met prachtige beweegredenen. Daarbij heeft het buurtcentrum De Plutozaal ruimte voor meer activiteiten en is dit de ideale gelegenheid om het buurtcentrum op de kaart te zetten. Ook de wijkraad is betrokken omdat ze zich in willen zetten voor meer leven in De Plutozaal. Kortom, een prachtige samenwerking voor meer verbinding en leven in het buurtcentrum en de wijk. Ja, en als je daar meer van wil weten, nou, dat komt goed uit, want hier zijn vanmorgen in de studio zowel Joey Tamminga als Jeannette Postema, dat is de wij-buurtmedewerker. En die kunnen ons daar meer over vertellen. Dus Joey en Jeannette, goedemorgen. Mag wel iets dichterbij komen, anders horen we je niet.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Twee dingen voor mij even verbazingwekkend. Ik ken van vroeger uit, zo oud ben ik al, de Trefkoel, maar de Plutozaal ken ik niet. Wat is de Plutozaal? Kun je dat vertellen? Eén van jullie tweeën. Jeannette misschien?
4: Ja, de Plutozaal is een buurtcentrum in Paddepoel. Hij was inderdaad gekoppeld aan een flat waar vroeger oudere mensen woonden. Uh-huh. En de Plutozaal was een recreatiezaal. Dus daar werd ook gekookt, gegeten en gedaan. En dat is allemaal verleden tijd.
2: Ja.
4: Nu studentenflat. En de achterzaal wordt dus gebruikt voor de wijk.
2: Ja,
4: een buurtcentrum.
2: Dus daar kun je van allerlei dingen gaan doen met z'n allen. Organisaties, mensen zelf. Het is het verzamelpunt nu van de wijk, zullen we zeggen.
4: Ja, en er is een driekoppig bestuur. En het zijn senioren op echt een fantastische gouden leeftijd.
2: Oké, ja, ik zeg niks nu.
4: Dikke 80-plussers die daar de boel redden. Ze gaan richting de 90. Het is echt fantastisch.
2: Dat zijn lekkere, fitte mensen dan.
4: Roel, Eti en Carla, ik moet ze natuurlijk benoemen.
2: Maar, nee, dat mag.
4: Er is heel veel ruimte, ze hebben... mij uitgenodigd ook om mee te denken samen met de wijkraad van wat kan hier meer gebeuren? We hebben nog wel ruimte om nieuwe dingen te organiseren. Kun je met ons meedenken? Het mag meer op de kaart, er mogen meer mensen komen. Het is een Paddepoel Noord.
2: Ja.
4: Daar wordt nog niet zo heel veel georganiseerd. We hebben Bedlef daar natuurlijk. We werken samen met partijen. Uh-huh. Maar deze ruimte hebben wij gepakt.
2: Ja,
4: er gebeuren mooie dingen. Om
2: en
4: rond de Plutozaal.
2: Ik wou dat zeggen, ik geef je geen ongelijk. Want ik kan me uit mijn hoofd zo niet veel voorstellen wat er nog meer in de wijk zit. Jullie zijn denk ik ook zo'n beetje de enige op dit moment. Of niet?
4: Nou, het is een heel bewogen wijk.
2: Ja, maar ik bedoel qua zalen. Zoveel is er niet meer over, volgens mij. Maar goed, jullie willen dus echt nu even aan de weg timmeren. En ja, dan komt ook Joey aan de beurt. Want
3: ja,
2: wat waren jouw beweegredenen bijvoorbeeld voor dit talentenfeest? Want daar ben jij mee gekomen. En daar hebben jullie samen, moest ik voor jou heel nadrukkelijk zeggen, daarna veel werk in gestoken. Dus wat is dit?
3: Nou, in eerste instantie wilde ik een kwartiermakerfestival organiseren. Onder leiding van Dortje Kal en natuurlijk met de hulp van de buurt. Maar op een gegeven moment hadden we vorig jaar een net landelijk overleg. En daar kwam uit dat de buurt aangaf met de wijkraad om te kijken van, hey, kunnen we het ook breder trekken?
2: Ja.
3: En toen hadden we dus twee elementen. Dus een kwartiermakersfestival en het talentenfeest, wat Denne opnoemde. En het eerste programma, dat is zeg maar, dat gaat over de buurt. Dat gaat over een gastvrije samenleving. Van dat een kwartiermaker GGZ. Dus Dortje Kal komt dus naar Groningen. En we hebben ook nog Joop Hofman, de ABCD-guru, die ook de wijteams hebben opgeleid.
2: Okay.
3: Dus die twee mensen gaan in gesprek. Dus de ene gaat over een gastvrije samenleving voor mensen met een kwetsbare achtergrond.
2: Ja.
3: En de andere gaat over de sociaal opbouwwerk. En hoe doe je het in de buurt? Ik vind dat altijd leuk. Ik heb één cursus meegedaan met Joop Hofman.
2: Mm-hmm.
3: En die heeft een boek gemaakt. En die heet Altijd, Altijd Gedoe. Want er is altijd gedoe in de wijk.
2: Ja. Nou ja, ik hoop op een positieve manier. Maar als ik jou zo hoor met die glimlachstijd te vertellen, want dat kunnen mensen natuurlijk zien, maar dan is dat gedoe wel positief. Dat scheelt weer.
3: Zeker. En wat de uitdaging is dat deze twee krachten elkaar worden verenigd en waar vullen ze elkaar aan. En daarnaast hebben we nog de talentenfeest met de rode loper. Dat kan Jeannette wel vertellen.
2: Dat is een officiële rode loper. Hè? Ik moest dat eventjes bekijken. Ik zag het nog niet op de foto's die je gestuurd had. Maar er komt een officiële rode loper. Jullie nodigen de mensen echt even officieel uit.
4: Jazeker. Ja, wij zijn van mening, en want Joze Wendt was ook voor mensen met kwetsbaarheid om te ontmoeten. Toen zei ik van, ja weet je, we kunnen moeilijk voor alle doelgroepen een eigen activiteit organiseren. Dus ik zou heel graag terug willen naar de inclusieve wijk. Dus hoe doen we dat? Dus daar vult het hele programma van.
2: Daar vullen jullie elkaar heel mooi aan.
4: Ja, Dus dat is echt... we zijn mooi gaan bouwen, mooi gaan bruisen. We hebben veel tijd en energie, veel gesprekken, veel gewandeld. Over nagedacht, hoe doen we dit? En de rode loper, dat wil ook zeggen... Ik ben namelijk van mening... Nou ja, iedereen heeft het talent. Hoe dan ook.
2: In principe wel.
4: Ja. En ook al ben je er niet van bewust... dan is het misschien fijn dat er spiegels zijn. En dat er mensen je uitnodigen om iets te vertellen... over wie je bent en wat je talent is. Nou, we hebben dan maar bedacht dat we een rode loper hebben. Dus iedereen die naar het talentfeest komt... gaat ook over de rode loper naar binnen.
2: Ja, nee, dat vermoed ik al. Ja, dus hij wordt even echt goed aangepakt.
4: Ja, bewust, onbewust. En je wordt verwelkomd en verleid. We hebben een soort van markt. Dus alle initiatieven en organisaties zijn aanwezig. En die mogen hun ding promoten. En, leuke workshops.
2: Er klinkt van alles, maar is er nog ruimte? Ja, nee, ik bedoel, want het is over een paar dagjes al, 7 mei natuurlijk. Mogen mensen zich nog melden? Of zit u al vol?
4: Nou, we zitten vol qua markt en programma. Ja. Maar weet je, we nodigen alle inwoners om er rond Paddepoel uit natuurlijk om te komen.
2: Okay.
4: Kom je van ver, dan ben je welkom.
2: Ja, en dan, want dit is radio, het gaat iets sneller dan je denkt altijd. 7 mei. Hoe laat?
4: Om 1 uur ben je, vanaf 1 uur ben je wel. Ja, 1:30. En we gaan ook echt 1:30 starten.
3: En we hebben ook een hele mooie workshop over ontmoeten van Carina Mannenvliet. Die is zijn zendgeving aan de Volksuniversiteit. Zo, er gebeurt echt van alles.
2: Van
3: op
2: alles.
3: Allerlei niveaus. We hebben een knuffelmachine. We hebben de djembe. We hebben echt ook leuke activiteiten. We hebben zelfs een... een ijskar, dus kortom...
2: Dan weet ik wel waar ik meester te vinden ben. Maar nee, zonder gekheid, 1:30 aanstaande donderdag is dat, hè?
4: Ja.
2: En dan tot hoe laat ongeveer?
4: Nou, we hebben een programma tot 4:30. Ook omdat wij vinden dat het vooral over ontmoeten moet gaan.
2: Ja. Ja.
4: En daarna hebben we nog een vrije uitloop tot 7:00.
2: Oh,
4: en daar mag van alles gebeuren. Ja, de Rode Loper is bedoeld
2: jullie
4: voor iedereen.
2: Jullie staan bij de deur, iedereen welkom te heten, neem ik aan. De Rode Loper ligt klaar. Heb je talent, dan moet je dus aanstaande donderdag 7 mei... om 1:30 bij de Plutozaal zijn.
4: Dank je wel.
2: Graag gedaan en ik wens jullie heel veel plezier.
4: Gaat lukken.
3: Jazeker.
1: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.

0: Gone, Gone, Gone was dit van Teddy Swims, David Guetta en Tones and I. Zet de klok op 8:20. En dan gaan we even naar buiten kijken. Het is behoorlijk bewolkt.
1: Beetje grijs, hè?
0: Ja! Toch verwachten we af en toe zon en valt er een buitje. Het wordt 16 of 17 graden bij een matige of zwakke noordoosten tot noordenwind. Windkracht 3. Komende nacht raakt het bewolkt en maakt vooral het zuiden van de provincie in de nanacht kans op regen. Minima rond de 7 graden. Morgen op bevrijdingsdag is er eerst veel bewolking en vooral in de zuidelijke delen van de provincie een bui. Later in de ochtend en tijdens de middag wordt of blijft het droog, maar is het fris bij 12 of 13 graden. De zon breekt dan af en toe even door bij een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. In de loop van de week lopen de temperaturen weer op en is het vaak droog met vaker zon.
1: Ja, dat hoop ik wel, want het was zo mooi weer. De Dolomina's voeren actie met poppen, meldt RTV Noord. Ja, de Groningse Dolomina's hebben afgelopen vrijdag op de Dag van de Arbeid poppen in draagdoeken aan standbeelden van mannen gehangen. Ja, de feministische beweging wil zichtbaar maken dat achter grote mannen vaak onzichtbare zorg en ondersteuningsarbeid schuilgaat door natuurlijk de sterke vrouw die ernaast staat. En dat hebben ze met die actie dus gedaan om erkenning te vragen voor ondergewaardeerde, het ondergewaardeerde maar essentiële werk wat daarmee gepaard gaat. Buurpraat, of de, ja, praat op zijn Gronings, keert terug in de Oranjebuurt. Dat meldt onze eigen website Oognieuws. Het buurinitiatief Buurtpraat met Kauke keert terug in de Groningse Oranjebuurt. Bewoners kunnen elke 2 weken samenkomen voor koffie, koek en een praatje. Het initiatief moet zorgen voor meer contact en verbondenheid in de wijk. De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen is komend weekend.
0: Kijk aan. Dat ja. Is al snel.
1: Nou, ik kan lekker een hap kauken nemen.
0: Ja, en elkaar een beetje beter leren kennen. Fai zingt er ook over. Know you better. I know what you're doing.

0: know you better. Ja, soms ben je benieuwd naar iemand. Of je bent gewoon benieuwd naar nieuwe muziek. Want die wordt heel veel gemaakt in Groningen. En dat hoor je in de...
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Ja, Ollehoven is een noordelijk rapcollectief bestaande uit artiesten en producers uit Friesland, Drenthe en uiteraard Groningen. In hun track Meetlat hebben ze het over dat succes afhankelijk is van welke meetlat je er zelf naast legt. En dat je soms kunt vergeten te waarderen waar je staat in het proces en de zoektocht naar wat succes is voor jezelf. Het voelt als een kleine victory lap om tot dat soort bezinning te komen. Dus daarom voelt de track positief reflecterend. Nou, het is een hele mond vol. Je hoort het in de...
1: Hoog Radio Stadsplaat.

0: Meetlat van Ollehoven, muziek uit Groningen. Wil je meer stadsplaten horen? Ga dan naar ogenradio.nl/stadsplaat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Het plan is om de daklozenopvang van het Leger des Heils te verhuizen van de Spilsluizen naar de nieuwe Boteringenstraat. Daar lijkt politiek draagvlak voor, maar buurtbewoners maken zich zorgen over overlast en veiligheid. Ook op de huidige plek zijn er al incidenten. Tegelijk groeit het aantal daklozen, dus alleen verplaatsen lost het probleem niet echt op. In een stuk op onze site wordt gekeken naar een andere aanpak, zoals in San Antonio in de Verenigde Staten. Daar is met Haven for Hope één grote plek gemaakt waar opvang, zorg en begeleiding samenkomen. In plaats van losse locaties door de stad krijgen mensen alles op één plek. Dat werkt efficiënter en helpt mensen sneller uit de dakloosheid. De vraag voor Groningen is dus: ga je alleen verhuizen of kies je voor een totaal andere aanpak? Het voorbeeld uit Amerika laat zien dat echte verbetering vooral zit in samenwerking en alles centraal organiseren, niet alleen in een nieuw gebouw. Gistermiddag was er een drukbezochte herdenking op Appelbergen voor 34 mensen die in mei 1943 door de Duitsers zijn geëxecuteerd. Het viel op dat er dit jaar veel jongeren waren. Waarom precies weet niemand, maar de betrokkenheid is groot. De executies kwamen voort uit een massale staking tegen de arbeidseinsatz, die hard werd neergeslagen. Tijdens de herdenking waren er toespraken, gedichten en werden de namen van slachtoffers voorgelezen. Ook werd stilgestaan bij het feit dat 15 slachtoffers nog steeds vermist zijn. Er wordt nog altijd gezocht, maar de kans dat ze gevonden worden wordt kleiner. Voor nabestaanden blijft dat pijnlijk. De herdenking benadrukte hoe belangrijk het is om vrijheid te blijven waarderen, zeker in deze onrustige tijden. Het idee is simpel. Als we beter naar ons eigen gedrag kijken, kunnen we veel doen voor vogels en biodiversiteit. Een ecoloog zag laatst hoe een jonge merel bijna werd gepakt door een kat en waarschuwde: houd katten vooral binnen tijdens het broedseizoen. Jonge vogels zijn dan extra kwetsbaar. Katten maken in Nederland elk jaar miljoenen slachtoffers en dat aantal groeit doordat er steeds meer katten zijn. Toch zegt de Partij voor de Dieren: kijk breder dan alleen katten. Zorg ook voor een gezonde leefomgeving voor vogels, zonder gif en met genoeg groen. Ondertussen kun je als eigenaar wel helpen, bijvoorbeeld door je kat binnen te houden of je tuin minder aantrekkelijk te maken voor katten. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij ons. Hoe wij omgaan met dieren en natuur maakt echt verschil. En dan nog het weer. Vandaag is er af en toe zon en valt er een buitje. Het wordt 17 graden bij een matige of zwakke noordoosten tot noord.

Hi, everyone.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Het plan is om de daklozenopvang van het Leger des Heils te verhuizen van de Speelsluizen naar de Nieuwe Boteringenstraat. Daar lijkt politiek draagvlak voor. Maar buurtbewoners maken zich zorgen over overlast en veiligheid. Ook op de huidige plek zijn er al incidenten. Tegelijk groeit het aantal daklozen, dus alleen verplaatsen lost het probleem niet echt op. In het stuk op onze site wordt gekeken naar een andere aanpak, zoals in San Antonio in de Verenigde Staten. Daar is met Haven voor Hope een één grote plek gemaakt waar opvang, zorg en begeleiding samenkomen. In plaats van losse locaties door de stad krijgen mensen alles op één plek. Dat werkt efficiënter en helpt mensen sneller uit de dakloosheid. De vraag voor Groningen is dus, ga je alleen verhuizen of kies je voor een totaal andere aanpak? Het voorbeeld uit Amerika laat zien dat echte verbetering vooral zit in samenwerking en alles centraal organiseren, niet alleen in een nieuw gebouw. Gistermiddag was er een drukbezochte herdenking op Appelbergen voor 34 mensen die in mei 1943 door de Duitsers zijn geëxecuteerd. Het viel op dat er dit jaar veel jongeren waren. Waarom precies weet niemand, maar de betrokkenheid is groot. De executies kwamen voort uit een massale staking tegen de arbeidseinsatz die hard werd neergeslagen. Tijdens de herdenking waren er toespraken, gedichten en werden de namen van de slachtoffers voorgelezen. Ook werd stilgestaan bij het feit dat 15 slachtoffers nog steeds vermist zijn. Er wordt nog altijd gezocht, maar de kans dat ze worden gevonden wordt kleiner. Voor nabestaanden blijft dat pijnlijk. De herdenking benadrukte hoe belangrijk het is om de vrijheid te blijven waarderen, zeker in deze onrustige tijden. Het idee is simpel. Als we beter naar ons eigen gedrag kijken, kunnen we veel doen voor vogels en biodiversiteit. Een ecoloog zag laatst hoe een jonge merel bijna werd gepakt door een kat en waarschuwde: houd katten vooral binnen tijdens het broedseizoen. Jonge vogels zijn dan extra kwetsbaar. En katten maken in Nederland elk jaar miljoenen slachtoffers, en dat groeit doordat er steeds meer katten zijn. Toch zegt de Partij voor de Dieren: kijk breder dan alleen katten. Zorg ook voor een gezonde leefomgeving voor vogels, zonder gif en met genoeg groen. Ondertussen kun je als eigenaar wel helpen. Bijvoorbeeld door je kat binnen te houden of je tuin minder aantrekkelijk te maken voor katten. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij ons. Hoe wij omgaan met dieren en natuur maakt echt verschil. En dan het weer. Vandaag is er af en toe zon en valt er af en toe een buitje. Het wordt 17 graden bij een matige of zwakke noordoosten tot noordenwind. En dan spreken we van windkracht 3. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: voor jou.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump. Die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Die plek is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
5: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
6: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Attention!
1: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
2: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
3: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim €47 miljard. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. De mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
3: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

Oog Radio.

never stole one girl's dad.

0: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening. Voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
1: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden en die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
4: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden. 15.

0: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Oog Radio.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Attention!
6: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
7: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. Twee bemanningsleden werden ook ernstig ziek. Eén van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking, buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden. 50, 50.

0: voor jou.
1: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
3: Oog Radio.

Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Eén voor jou.
0: Voordelige spijkerbroeken.
1: Eén voor mij.
0: Voordelige korte broeken.
1: Eén voor jou.
0: Voordelige t-shirts.
1: Eén voor mij.
0: Voordelige overhemden.
1: 50.

0: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegbasis Schulze-Reijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreid over het land, kans op wat flinke buien met onweer en hagel, en het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen, op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
4: Attention!
5: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
6: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.

0: de agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat er bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein, en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilderijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
3: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
2: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
1: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Geelze-Rijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Geelze-Rijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En er worden 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.
3: It's Sugar Daddy Radio. Sugar Daddy Radio. It is. Yeah, it is. Oh, yeah. It's Sugar Daddy Radio.

Dat was onmiskenbaar en niet te stuiten David Allen Coe met Tennessee Whiskey. De in 1939 geboren David Allen Coe werd op zijn negende voor het eerst naar een tuchtschool gestuurd. En de 20 jaar erna pendelde Coe in en uit de gevangenis vanwege diverse criminele activiteiten. Naar eigen zeggen vermoordde hij in de Patoet een medegevangene die hem lastig viel in de douche met een schoonmaakemmer. En het zou collega-inmate Screamin' Jay Hawkins zijn geweest die Coe aanspoorde om muziek te gaan maken. Zo zijn er veel verhalen rondom David Allen Coe waarvan het onduidelijk is in hoeverre we ze met een korreltje zout moeten nemen. Zeker is dat toen Coe in 1967 in Nashville arriveerde, hij al snel succesvol werd. Hij schreef grote hits voor anderen, bijvoorbeeld het nummer Would You Lay With Me in a Field with Stone, of Stone voor Tanya Tucker. Maar ook Take This Job and Shove It, een hit voor Johnny Paycheck. Op kantoor zingen we het regelmatig. Coe scoorde ook hits onder eigen naam, zoals You Never Even Called Me By My Name en The Ride. David Allen Coe kreeg ook te maken met beschuldigingen van seksisme en racisme. Beschuldigingen die hij met klem verre van zich wierp. Deze excentrieke outlaw overleed op 29 april. Rest in peace, David Allen Coe. Dames en heren, country-liefhebbers, de rest van deze oogmaandagavond van 7 tot 8 staan veertjes in de spotlight hier bij Sugar Daddy Radio. We gaan voor u daar draaien Mitch Ryder en de Detroit Wheels met de klassieker Shake a Tail Feather.

Oei, dat was daarnet Dion DiMucci, die in de jaren 50 en begin jaren 60 grote doo-wop hits scoorde met nummers als The Wanderer, Ruby Baby en Run Around Sue. En wij draaiden van Dion het nummer Two Ton Feather, zoals het terug te vinden is op de plaat Kicking Child, dubbele punt, The Lost Album 1965. En Dion klinkt hier als Bob Dylan, en dat kan kloppen. Kicking Child is geproduceerd door Tom Wilson, de producer die halverwege de jaren 60 ook meerdere platen van Bob Dylan produceerde. Columbia weigerde overigens destijds deze plaat van Dion uit te brengen. De platenmaatschappij had liever dat Dion zoetsappiger materiaal ging zitten. Dion DiMucci, die op dat moment ook aan heroïne verslaafd was, werd aan de kant gezet. In 1968 maakte hij afgekikt en wel een grandioze comeback met de hit Abraham, Martin en John. De inmiddels 86-jarige Dion, in 1939 is hij geboren in de Bronx in New York, bracht vorig jaar nog een plaat uit. Hulde en wel driewerf, country en doo-wop liefhebbers. Nogmaals hartelijk welkom bij Sugar Daddy Radio op deze oogmaandagavond van 7 tot 8. Het thema van vandaag is Feathers. In 2014 was het verscheen van Roseanne Cash de plaat The River and the Threat. Alle nummers op deze plaat schreef de dochter van de Man in Black samen met haar echtgenoot en producer John Leventhal. Wij draaien A Feather's Not a Bird. En oh ja, Roseanne Cash komt naar Nederland. Op zaterdag 17 oktober staat zij op het Ramblin' Roots Festival in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En een dag later in het Muziekgebouw in Eindhoven. Maar nu eerst A Feather's Not a Bird, Roseanne Cash.

Nico werd geboren als Christa Pefken op 16 oktober 1938 in Keulen. Haar moeder en oma vertrokken niet veel later met haar uit de stad om aan de bombardementen van de geallieerden te ontsnappen. Haar vader sneuvelde als soldaat in de Wehrmacht. Na de oorlog verhuisde Nico naar Berlijn, waar ze werd ontdekt als fotomodel. Nico ging naar Parijs, werkte voor Coco Chanel en was regelmatig te zien in de modebladen. Nico nam acteerlessen en had een rol in de film La Dolce Vita van Fellini. Na een ontmoeting met Brian Jones nam Nico een door Jimmy Page geproduceerde single op. Brian Jones liet Nico ook kennismaken met Andy Warhol en via deze beroemde kunstenaar trad ze toe tot The Velvet Underground, de band van John Cale en Lou Reed. Op de LP The Velvet Underground en Nico uit 1967 zingt ze 3 nummers. Nog datzelfde jaar verschijnt haar solo-debuut Chelsea Girl, waarvan we daarnet het nummer Somewhere There's a Feather draaiden. Nico maakte nog een stapeltje soloplaten, waarvan een aantal met John Cale als producer. In 1988 overleed Nico tijdens een vakantie op Ibiza door een val van haar fiets. Ze was net afgekickt van de heroïne waar ze een groot deel van haar leven verslaafd aan was geweest. Sugar Daddy Radio draait deze oogmaandagavond van 7 tot 8 plaatjes rondom het thema feathers, beste country-liefhebbers. Birds of a Feather was in 1968 een bescheiden hit voor Joe South, die ook klassiekers schreef als Games People Play en Rose Garden.

In 2002 zagen we deze hangsnor-cowboy nog eens in Paradiso optreden. Dat was daarnet onmiskenbaar niet te stuiten Lee Hazelwood met Feathers. Een nummer van zijn in 1973 verschenen plaat Poet, Fool or Bum. De kritieken waren niet mals toen deze plaat uitkwam. De NME, de New Musical Express, was misschien wel het stevigst en zeker het kortst. Want de recensent van Poet Fool or Bum volstond met een recensie die bestond uit het woord bum. Het is niet anders, country. Liefhebbers, wel fijn dat u deze oogmaandagavond van 7 tot 8 weer aan het toestel gekluisterd zit. Sugar Daddy Radio duikt vandaag in het thema Feathers. 2024 was een memorabel jaar voor Casey Chambers. Ze bracht een nieuwe plaat uit, wat ze natuurlijk wel vaker doet, maar ze bracht ook een boek uit over haar leven en carrière. Chambers ging van een leven in de outback van Australië naar een succesvolle muzikale loopbaan die haar in haar thuisland heel wat awards heeft opgeleverd. Haar boek heet Don't Be a Dickhead and Other Profound Things I've Learned. En de plaat heet Backbone. En wij draaien van die plaat uiteraard een nummer, en wel het nummer Dart and Feather. U gaat luisteren naar Casey Chambers.

Tyler Childers uit Kentucky brak in 2017 door met de plaat Purgatory. Dat was zijn tweede plaat, want hij debuteerde al op zijn 19e in 2011 met het album Bottles and Bibles. Childers nam Purgatory op onder productionele leiding van Sturgill Simpson en David Ferguson in de Butcher Shop Studio in Nashville. Een studio die Ferguson in 1994 oprichtte met John Prine. De studio moest in 2020 de deuren sluiten omdat het pand werd verkocht. Ferguson bouwde daarna een studio aan huis en Tyler Childers ging vanaf toen zijn eigen platen produceren. Geinige wist je dat je op de oogmaandagavond van 7 tot 8 country liefhebbers. Sugar Daddy Radio draait vandaag plaatjes met veertjes in de titel. Aanstaande vrijdag komt Shadow Child uit, de nieuwe plaat van Abigail LaPelle. De Canadese is moeder geworden en wilde in aanloop daarnaartoe een plaat maken over dit thema. Ze huurde studiotijd op Vancouver Island en boekte een ticket terug op de laatste dag dat ze als zwangere vrouw nog veilig kon vliegen. Het duurt nog even, maar we kunnen op Tickroot op 6 november horen hoe dat live klinkt. Nu doen we het nog even met een oudere plaat van Abigail LaPelle, Hide Not Hair uit 2017. En daarvan is dit Fur and Feathers.

Na Abigail LaPelle hoorde u de Servin Magazines met Coos Feather Bed. Een nummer van hun titelloze debuut uit 2017. 2017 was ook het jaar van de oprichting van deze gelegenheidsformatie, waarin onder meer twee van de drie leden van de Wave Pictures zitten. De Britten die we een paar weken geleden nog zagen spelen in het Rotterdamse Rowtown. De Serving Magazines hebben uiteindelijk twee platen uitgebracht en het is niet duidelijk of we er nog meer mogen verwachten. Afijn, wel fijn dat u deze oogmaandagavond van 7 tot 8 weer een en al oor bent. Country liefhebbers, het thema Feathers. Daar concentreert Sugar Daddy Radio zich vandaag op. Jeannie C. Riley, inmiddels 80 jaar oud, was een populaire countryzangeres in de jaren 60 en 70. Dat had deels te maken met haar sexy uitstraling. Denk aan mini-rokjes en de go-go boots die toen in waren. Het leverde Jeannie C. Riley veel aandacht op, maar uiteindelijk toch niet de aandacht die ze wilde. Daarom stapte ze over naar de traditionele bloemenjurken die tot op de grond kwamen. In een documentaire uit 1993 zei ze later dat het vooral haar manager was die verantwoordelijk was voor haar sexy imago. Jeannie C. Riley nam natuurlijk ook gewoon mooie liedjes op. Wij draaien Fine Feathered Fowl, waarin onder meer een miauwende Riley te horen is.

Andrew Grimm uit Westminster, Maryland, vond zijn bestaan als leraar Engels niet zo bijster spannend meer. In 1989 besloot hij daarom te stoppen en de literatuur te verwerken in liedjes voor zijn band June Star. De band bestaat nog steeds met Grimm als enige constante factor. Ten tijde van de plaat Pull Awake uit 2015 had hij na 10 platen na verluid al 2 toetsenisten, 23 bassisten en 30 drummers gebruikt. We draaiden van Pull Awake desalniettemin het nummer Feathers. Zo is dat, country-liefhebbers. Machtig mooi dat u deze oogmaandagavond van 7 tot 8 weer luistert naar Sugar Daddy Radio. Veertjes vormen het thema van vandaag. We zijn toe aan het laatste nummer alweer. Hope is the thing with feathers is een beroemd gedicht van Emily Dickinson dat ze rond 1861 schreef. Ze stelt daarin hoop voor als een zingende vogel in de menselijke ziel. Melissa Swingle van Trailer Bride uit Chapel Hill, North Carolina, heeft zich daar ongetwijfeld door laten inspireren voor hun vijfde en laatste plaat uit 2003. Die plaat heet Hope is a Thing with Feathers. En we draaien tot aan de 2 minuten stilte het titelnummer. U gaat luisteren naar Trailer Bride.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. En vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
1: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Radio. Hoorsmeer Radio.
1: Het is weer maandag. Dat betekent weer dat, of dat betekent dat het weer tijd is voor Radio Oorsmeer. Ik ben Amy en naast mij zit niemand. Helaas. Zit ik hier weer alleen. Het was de bedoeling dat er meer mensen waren, maar helaas. Ik vorige week helemaal hypen. Maar ten eerste, de co-host is er niet. Dat had ik vorige week niet verwacht. Maar goed, oké, co-host is er niet. En ten tweede, de gast die ik zo heb lopen hypen is weer door het OV in de steek gelaten. Dus helaas, ik heb nog naar het systeem gekeken of het misschien mogelijk is of er ingebeld kan worden. Dat zal ik de gedurende uitzending even blijven uitzoeken of ik daaruit kom. Want dat zou natuurlijk leuk zijn als dat nog enigszins lukt. Misschien een klein stukje anders, misschien een voorproefje voor de volgende week. Dus daar blijf ik in elk geval even naar kijken. Natuurlijk heb ik ook wat muziek meegenomen, want het is ook sowieso heeft She Music een nieuwe release en daar kom ik zo op terug. Maar ook is er natuurlijk weer heel veel content van M3. En ik begin eindelijk langzaam aan een beetje te luisteren naar de Crossfades. Ik zal daar zo meteen meer over vertellen. Maar voor nu ga ik terugkomen op She Music, een showfavoriet. She, een artiest die begon eens in de chiptune. En inmiddels ook werkt met de Renoise Tracker en gewoon electronic. Nou, gewoon. Ik zeg gewoon, maar She was echt ahead of his time. Maakt chiptune, electronica muziek, electronic dance music. En ja, het doet het al ontzettend lang showfavoriet. En heeft dus afgelopen vrijdag een nieuwe banger uitgebracht. Dus daar moet ik natuurlijk even de show mee openen. Dit is Lunar Lush van She.
2: Let me refresh your memory.

Oeps. Oh, gebeurt het weer. Nou, dit is mijn fout. Nou heb ik per ongeluk een nummertje gestopt. Oh mijn god. Ja, ik ben nou zo... Ik probeer hier uit te komen met het systeem. En heb ik hier op de verkeerde knop gedrukt. Ah, gaat lekker. Het gaat lekker. Dikke stress weer. Ik heb inmiddels... Oh, wat embarrassing dit. Nou, oké, dit was echt 100% mijn fout. Ik probeer hier uit te komen met het systeem voor het inbellen. Dan druk ik op de verkeerde knop en dan, oh jee. Ik ben al 15 dingen tegelijk aan het doen en dan druk ik hier. Nou, oké, en niet te lang over door. Ik heb instructies, dus dat ga ik zo meteen proberen om onze gast in te bellen. Dus dat ga ik zo meteen klaarzetten. Voor nu ga ik dan maar eerst een ander nummertje aanzetten. Wat net speelde was Flipendo met Hyper Hyper Hyperspace, als het goed is. Staat op zijn staat op het album. Ja, helaas heb ik dat afgekapt, want ik ben weer een amateur host. Oh mijn hemel. Maar in ieders geval... voor nu zet ik eerst nog weer een nummertje aan. Dat nummer was overigens volledig gemaakt op de Game Boy. Yeah, the more you know.

Good Bounce, Good Tech, et cetera, et cetera. Heeft inmiddels ook een, de vijfde collectie van de Good Collection uitgebracht, Ebi Mayo. Afgelopen M3, 57e editie. Dat is als het ware een, voor de mensen die het niet weten, een hele grote vlooie markt waar artiesten, cirkels en kleine labeltjes en bandjes hun muziek gewoon over de tafel uitbrengen. Op cd vaak, soms downloadcodes. En op dit album stond het nummer Bad Fortune. Die in de... Hoe ligt het ineens uit? Die in, ook in een rhythm game, als het goed is, Musings Return zit. En dit is de extended versie Bad Fortune van Ebi Mayo.

De mic. Dit was... sorry. Dit was Bad Fortune van Amy Mayo. Staat op hetzelfde album, Good Collection. Ben ik te horen, überhaupt? Hoop het. Ja, ik zie het op de mic-paneel. Nee? Nee? Oh jee. Oh, er zal een delay tussen zitten. Nou ga ik proberen. Want ik heb nou onze gast aan de telefoon. En ik denk... sorry, ik maak het allemaal awkward. Ik heb de gast aan de telefoon, dus ik ga even kijken of de instructies werken. Ik zet hem op on. Zou je iets willen zeggen? Ik heb niet het idee... Shit, ik krijg niks. Ik krijg het wel.

Oké. Zo. Zeg nog eens wat. Ja, oh ja, precies. Ja, je hebt natuurlijk delay. Ja, ik zit ook even, ik zit te zoeken, want ik... Oh, moment. Ik had ook nog een nummer aanstaan überhaupt. Misschien is dat ook een beetje mijn fout, maar... Oh! Oh, ik had een... Oké, ja, nou, gaat goed. Wat je iets voor de eerste keer doet. Maar ik krijg ook op het mengpaneel geen signaal binnen. Ik heb hem... Oké, ik ga nog eens kijken. Ik moet deze hebben. Wanneer dit ook gebeurt, live op de radio, is ook natuurlijk wel heel komisch. Nog een keer. Ik moet die hebben. Ja. En dan enter. Source. Boom. Zeg eens wat. Zeg eens wat. Ik krijg geen signaal. Huh? Zo, nog een keer naar die. Anders zet ik zo eerst weer wat aan hoor, want anders dan is dit wel heel awkward. Oké, ik zet eerst maar weer een nummertje aan. Dan moet ik even in mijn stress weer wat gaan zoeken. Ja, ik doe alweer iets van She-Music. Oh, wat erg. Dat is de verkeerde. Hè? Ik zet wel nog iets van dit album aan. Ik doe wel Meteor Zone.

0: Dat was... Dat was Nightmare Invitation van Amy Mayo. Om er even in terug te komen. Ik heb een aantal nummertjes aangezet, omdat we er... ik ben er nu uit met hoe het inbellen werkt. Dus laten we het eens proberen. Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. Ja.
1: Goedenavond, lukt het niet? Werkt
0: ja, het? Je bent er.
1: Oh, dat is fantastisch.
0: Helemaal top.
1: De hele Nederlandse OV-systeem werkt nu tegen, maar we vinden een manier om er te komen.
0: Ja, ja, want vorige week was het natuurlijk Koningsdag. En nou vandaag, ik kreeg je berichtje, hè? En ik keek op de NS-website en ik zag die trein rijdt, die trein rijdt, die trein rijdt, die niet. En dan die weer wel. Nou echt, hoe bedenk je het?
1: Ik wist niet eens dat treinen zonder benzine konden zitten opeens.
0: Ja, hoe bedenk je het? Oh, wat erg. Maar ja, voor de mensen thuis, wie ben je?
1: Nou, ik ben Ice of Ace, zoals zij me vorige week noemde. Ja. Ik ben een amateur muziekproducer die nu leiding geeft eigenlijk en organiseert voor een kleine label genaamd Listen Innocence.
0: Hell yeah.
1: Daar laten we wat van muziek van horen ook zo. Ja, verder... ben ik van een hele grote fan van Dojin-muziek ook.
0: Hoe ben jij daar eigenlijk op gekomen, op Dojin-muziek?
1: Oh, gosh. Volgens mij is dat ondertussen echt al 12 jaar geleden.
0: Wow!
1: Nee. Ik was een hele grote fan van Gabber, net zoals de meeste Nederlandse 12-jarigen.
0: 100%.
1: En toen kwam ik erachter, oh, de... Japanners maken heel veel Gabber en J-core. En dat is ook de artiest Morro. Daar was ik heel erg, ben nog steeds fan van. En hij maakt hele interessante Gabber muziek van remixen van de Toho franchise. Helaas staan die niet op streaming.
0: Oh, dat is jammer.
1: Ja, daarom heb ik die maar gestuurd. Maar... toen ben ik dus naar J-core gaan zoeken. En dan heb ik hele grote artiesten zoals Cobario, T-Plus, Pazulight,
0: ja.
1: Hardcore Fantasy Groep en zo. En meerdere obscure artiesten. Eigenlijk is dat gewoon waar het begonnen is.
0: Ja, en ook, ook voor je eigen muziek als influence? Nee, of...
1: Ja, als influence. Ik luisterde vroeger gewoon dankzij mijn vader al naar heel veel verschillende muziek. En ik... Volgens mij was het oorspronkelijk tijdens corona was het een ego-dingetje. Want ik luisterde naar een nummer en ik dacht... dit is zo'n slecht nummer, dit kan ik ook maken. Dit kan ik niet maken.
0: Ja, want hoe was je ervaring daarmee?
1: Verschrikkelijk, want ik heb nul muziek kennis oorspronkelijk. Like, ik heb nooit piano of dat soort dingen gedaan. Ik hielde... net een zet op de middelbare school bij muziekklas. Dus dat is heel veel oefenen en struggelen om uit te vinden hoe het moet.
0: Gewoon beginnen is dan uiteindelijk het beste advies, right? En uiteindelijk zit je nou op een punt waarbij je Bliss and Innocence hebt opgericht en dat leidt. En daar komen ook echt hele toffe artiesten op af.
1: Ja, dat artiesten is meer gewoon heel veel smeken van nodig je vrienden uit alsjeblieft.
0: Uiteindelijk krijg je wel een community bij elkaar, right?
1: Ja, want iedereen hier kent elkaar zo'n beetje. In ieder geval de actieve members zijn heel wat mensen die erin komen zijn en nooit een woord zeggen. Zo. Maar het is gewoon heel interessant, want ik dacht gewoon, oké, kan ik dit maken vast? Dus ik vroeg wat, een paar mensen. En toen ging ik gewoon op Twitter DM's en Discord DM's mensen vragen... hey, ik probeer een project te organiseren, heb je zin om mee te doen? En toen kreeg ik wat, 5 mensen bij elkaar voor de eerste release of zoiets.
0: Oh, de eerste, ja, en dat was... even kijken, Cyber System?
1: Ja, Cyber System, ik weet niet, volgens mij was dat 5 of 6, iets in die richting mensen... Maar dat heb ik dan weer als opstappunt gebruikt. Van, hey, kijk eens hoe leuk iets we hebben gemaakt. En dat heb ik wel rondgestuurd. En daarmee heb ik weer mensen binnengekregen. En zo door, zo door.
0: Ja, en dan een jaar later, zie ik, kregen we de release Heart with Soul.
1: Jazeker, een classic.
0: En daar staan dan ook weer, zie ik ook meer, nog meer artiesten op, hè? We gaan van By Starstruck naar Woka. Jij ook, hè? Ace met een nummer, Hyperspace. Ik zie ook Rachel Type X. Die had je eerder genoemd, of we die kunnen afspelen?
1: Jazeker.
0: Dat
1: is super actief op onze labels en compilations. Dus extra wat aandacht aan geven, dacht ik.
0: Hell yeah. Was dit ook de eerste release van Rachel Type X op Bliss and Innocence?
1: Volgens mij wel.
0: Oeh.
1: Volgens mij maakt Rachel niet echt... Ja, van wat ik kan zien wel.
0: Hell yeah. En voordat ik hem aanzet, of zullen we hem dan zo aanzetten? Voordat ik hem aanzet, hoe kwam dit concept voor dit album tot stand? Heart with Soul. Naast dat ik nou begrijp dat je ook artiesten hebt benaderd. Van hey, zou je het leuk vinden om mee te doen aan dit project? Hoe kwam het concept tot stand?
1: Nou, zoals heel veel dingen die in mijn muziekcarrière gebeuren. Ik had er gewoon zin in om het te doen. Dus ik dacht, oké, deze artiesten bijvoorbeeld... DJ X-Road. Ik heb nog nooit met hem gesproken hiervoor. Ik dacht, ik hou van zijn hardstyle muziek. Dus ik stuur hem gewoon een DM op Twitter. En toen kwam hij bij. Hetzelfde voor Thought Trucks, die een best wel bekende Chinese hardstyle producer is. Die heb ik ook daardoor uitgenodigd. Syncode heeft zelf een grote label waar die breakcore en zo produceert.
0: Aha.
1: Daarom, ik dacht gewoon, die artiest vind ik leuk. YOLO, ik stuur gewoon een bericht.
0: Ja,
1: dan krijg je dit.
0: Hell yeah. En dan uiteindelijk snowballt dat dus natuurlijk naar een heel album.
1: Ja.
0: En zal ik er dan, om het voor de luisteraar, om dan een beeld te krijgen, zullen we dan een nummertje afspelen? I'll Be There van Rachel Type X.
1: Yes, please.
0: I'll Be There van Rachel Type X op het album Heart with Soul van Bliss and Innocence.

0: Dat was Hyper Reality van Nufori en Craven. Crazy accent, spreek ik dat goed uit? Ik zet je ook weer live aan de telefoon. Hallo?
1: Yes.
0: Dat was Hyper Reality van Craven.
1: Zeker. Een heel goed album gemaakt in samenwerking met Diverse System. En het is hypertechno en er is niet genoeg van.
0: Nee, ja, ik luister en ik denk, wow, wat een vibe. Hier is zeker niet genoeg van.
1: Nee.
0: Ook een...
1: volgens mij is het...
0: Ja?
1: Volgens mij is hij een redelijk nieuwe artiest. In ieder geval qua dat ik en andere mensen aware van hem zijn. Maar ik kan niet wachten om meer van hem te horen. Van de...
0: Nee, inderdaad. Ja, het is een naam die ik ook vaker heb gezien. En nou ik dit heb gehoord, die blijft op mijn radar.
1: Zeker. En natuurlijk, daarvoor hadden we Rachel Type X, die een groot vriend is van ons allebei.
0: Ja.
1: En, met een fantastische eerste release op Listen Innocent.
0: Woo!
1: En hij is volgens mij even nakeken. Voor System Innocent heeft hij een liedje gedaan. Voor Synthetic Protocol heeft hij een liedje gedaan.
0: Ja, inderdaad.
1: Endless Strive, want dat valt er niet. Ja, nee, niet voor Endless Strive. Maar bijna elke release die we hebben uitgebracht heeft Rachel Type X wel een nummer op. Dus echt, hij is ook onderdeel van ons team. Dus fantastisch gast.
0: Ja, precies. Inderdaad. Ja, veel releases. En er zit heel tof spul zitten van Rachel Type X aan te komen, als ik het goed begrijp.
1: Jazeker. We zijn bezig geweest met een album, de debuutalbum noem ik het maar even. Vol met hardcore muziek, Frenchcore en remixes van meerdere artiesten, including yours truly. Dus daar gaan we misschien ook in de toekomst nog een beetje van laten horen, hoop ik.
0: Wat mij betreft, 100%.
1: Dus, lekker die van jou.
0: Sorry?
1: Jouw remix.
0: I mean, I'd love to, maar dat is misschien wel een beetje te ego als ik alleen die van mij laat horen natuurlijk. Maar op Bliss and Innocence binnenkort, de debutalbum van Rachel Type X. We hebben nog zo'n ongeveer 8 minuutjes. Je had het ook, ik heb hier een pagina openstaan van... Resist Radio Edit op Social Outcast bij Level 4.
1: Level 4 is de artiest uitgebracht op zijn eigen label Code 49. Ik weet niet zoveel over de artiest zelf. Ik weet, volgens mij is hij Japans. Maar hij maakt echt al jaren trans en hard trans ook.
0: Oeh.
1: En, ja, dat was natuurlijk fantastisch. En hele interessante muziek. Ook vaak met hele getalenteerde vocalists, waar je eigenlijk bijna verder nooit iets over hoort. Dus het is een hele goede artiest om nieuw mensen te, qua vocalist te vinden.
0: Ja, precies. En die is ook door de jaren heen ook influence voor je geweest voor jouw muziek?
1: Ja, volgens mij de eerste twee EP's die ik zelf had uitgebracht waren allebei volledig trans. Of in ieder geval grotendeels trans. En bijna alles daarna heeft in ieder geval 1 of 2 trans nummers erin gehad. En hij is denk ik een van de grootste influencers daarin geweest.
0: Hell yeah. Dan ga ik hem lekker afspelen. Als grote influence voor Ice. Of ik zeg dat Ace, maar... is dat...
1: Ik zeg nooit mijn naam, dus ik weet het ook.
0: Nou, bij deze ben je door mij benoemd als Ace. Nee, Ice is ook prima. Dit is Resist Radio Edit.

0: Dat was Resist Radio Edit, level 4 from Social Outcast. Ik zet de telefoon weer even aan. Hallo, hallo, ben je er nog?
1: Jazeker.
0: Oh, moment. Ben je er nog?
1: Ja.
0: Okido. We hebben niet zo heel lang meer, dus ik ga je, zeg maar, wat is het tegenovergestelde van introduceren, outroduceren?
1: Wegsturen.
0: Nou, dat vind ik ook wel hard gezegd, wegsturen. Doei, nee. Nee, ontzettend bedankt dat je toch nog in wilde bellen. Het was een wat technische... geklooi. Natuurlijk weer met mijn eigen fout. Ik had weer de instructies niet goed gevolgd. Ontzettend leuk dat je het was. Hoe vond je het?
1: Ik vond het hartstikke gezellig. Maar ik hoop wel dat het volgende keer gewoon face-to-face is.
0: Ja, dan zal ik je ook veel meer vragen stellen. Dan kunnen we veel inhoudelijker ook lekker hebben over je muziek. En natuurlijk ook uiteraard over M3.
1: Zeker, ik kijk er nu al naar uit. Hopelijk is het dan meer online te vinden.
0: Ja, precies. Ja, dan gaan we dat volgende week doen. Ontzettend bedankt. Dit was Ice. Ik zeg altijd even, maar dit was Ice. Ontzettend bedankt. Volgende week Ice in de show. Voor nu heb ik nog een minuut om de After Hours te introduceren. Ik heb hier naast mij...
2: En Hibbold.
0: Sorry, ik had er nog een keer.
2: Ik ben Gwen.
3: En ik ben Hibbold.
0: En jullie komen zo meteen een setje doen. Jullie zijn van?
2: Van Stapjeskamer. Wij staan ook wel bekend als Uk en Puk.
0: Uk en Puk, hell ja.
3: Omdat we inimini zijn en net boven de tafel uitkomen.
0: En welke genres zijn jullie in gespecialiseerd?
2: Nou, we hebben voor nu een beetje UK Garage voorbereid, maar ook wel wat happier tunes.
0: Hell yeah, dus we gaan zo meteen een uur genieten, hoor ik.
2: Zeker,
3: dat mag
2: zeker.
3: Ik ook, ja.
0: Hell yeah, hell yeah. En hoe vaak doen jullie het ongeveer?
2: Nou, we proberen wel elke dag te oefenen eigenlijk.
0: Oeh, hell yeah.
2: Ja, verder op grote festivals moeten we nog beginnen. Dus dat wordt leuk.
0: Dat klinkt helemaal top. Uk en Puk, zeiden jullie.
2: Ja.
0: Zometeen, blijf vooral, over 10 seconden hebben we nieuws. Blijf zometeen in de After Hours voor de DJ-set van Uk en Puk. Bedankt voor het luisteren naar de Oorsmeer-uitzending. En blijf vooral luisteren.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
6: We gaan van een Einzeltäter uit en hebben momentan ook geen hinweisen dat het gegenwärtig nog een gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse staatsangehörigkeit.
5: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke Hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Oog Radio.

damage op je dat ze. Zeg je vijf met opzij, wat voor we doen ze dat ze. Ik ga maar zien. Ze zeggen vijf, ik ben op kom en weer. Die jaar zo stil.

0: Radio. Luid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer, vannacht in het zuiden en oosten buien, in de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk